0: het tweede jong dat in Nederland is geboren. Ouans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Jong Lang Yuwei, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yuwei was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Het komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. De duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Oh, oh, oh.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Poelevenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
3: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
2: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
4: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
2: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel. De Wadden.
7: All right, Dad, you ready?
8: Hold on. Sorry, Oké, ready.

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe Het Lekker Zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Van L tot 12. Wat een macchiato.

Muziek van Bette Midler, The Beast of Burden. En je weet het, op onze website van Radio Texel kun je alle platen nog een keertje terugkijken wat we hebben gedraaid. En ook vooruitkijken met wat er nog allemaal aankomt voor je. Dit is Don McLean.

0: als ik jou...
1: Het Wadden weerbericht.
2: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Onmiskenbaar het geluid van Katy Perry met Part of Me. En daarvoor de nieuwe van Sera. En dat heet Move. Eventjes wat informatie van onze website afgehaald. Ik zie dat er een vacature op onze website staat. Dus als je denkt van nou, ik wil wel bij die Waddenomroep het een en ander gaan doen. Kijk even op waddenomroep.nl. Daar vind je de vacature link. En dan zie je dat je mee kan werken aan de radio, aan de televisie, aan de redactie. Of wat je dan ook maar bij ons wil doen. Stuur even een mailtje naar info@waddenomroep.nl. En kijk nu eventjes op de website. Ja, dan zie je het allemaal zelf. Dit is Grover Washington Jr. uit 80. And just the two of us.
1: I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

drie keer raden hoe dit nummer heet. Jordan Sparks hoorde je met Chris Brown en Nowhere. Daarvoor Lisa Stansfield met Live Together uit 1989. Naar richting het nieuws van 11 uur, dat doen we met Rod Stewart uit 1998. Oeh la la. En Donna Summer is hier nog een keertje met Hot Stuff uit 1979. Laat hem lekker aanstaan op Radio Texel 106.1. En via de internetstreams natuurlijk te beluisteren op www.waardenookje zit. Tot aan het nieuws. Lekkere muziek voor je. Laat hem aan.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Van 11 tot 12. Wat een macchiato.
5: 11 uur geweest, een paar minuten eroverheen. We horen het landelijke nieuws, het wereldnieuws en natuurlijk ook het weerbericht. En ja, de komende dagen is het een beetje wisselvallig, een beetje regen, een beetje zon, een beetje van alles wat. Ook van alles wat, natuurlijk in 2 uur van Wat een Macchiato, van alles wat aan muziek heb ik het dan over. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul zie ik staan. One Republic, Counting Stars, Kelly Clarkson komt er ook aan in deze van de Doobie Brothers. Dit is The Doctor uit 1989.

Modern Talkings komen uit Duitsland vandaan en hadden een aantal hits. Dit is er eentje van You're My Heart, You're My Soul in 1985. Straks Niall Horan met Heaven, maar eerst Debbie Gibson.

A Town Called Mellis, je hoorde de Jam. En ik moet even vermelden dat Radio Texel ook te ontvangen is op DAB+. Dus als je op Texel rijdt, je komt van de boot af, druk even je DAB+ knop in en zoek even naar Radio Texel, de Waddenomroep. Waddenomroep staat er, geloof ik. Tot aan de weerberichten is hier Bob Marley.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.

Muziek van Bryan Adams, I'm Gonna Run To You. Daarvoor het weerbericht met Peter van der Struis. Dankjewel Peter. En we gaan straks verder met Duncan Lawrence hier bij Wat een Macchiato met I Do uit 2023. Maar eerst ga ik Ben Saunders voor je draaien. Een van de nummers die hij heeft opgenomen in zijn carrière was deze. If You Don't Know Me By Now.

Muziek van Rockwell en Somebody is Watching Me. Ja, tegenwoordig, als je in de auto zit, dan word je aan alle kanten bekeken. Want overal zie je tegenwoordig camera's staan. En niet alleen om je snelheid te controleren, maar ook om te kijken wat je in je auto doet. In Nederland is geen specifiek verbod voor het eten of drinken achter het stuur. Je bent dus niet echt strafbaar. Tenzij je er een zootje van maakt en je auto niet meer echt onder controle hebt, dan kun je een boete krijgen op basis van artikel 5 van de Wegen- en Verkeerswet. In het buitenland is het echter anders. In Frankrijk, Spanje en België zijn ze veel strenger. Daar mogen agenten je direct een boete geven van 35 tot 135 euro voor het eten van een broodje, het opsteken van een sigaretje of het bijwerken van make-up achter het stuur. Zelfs als je stilstaat voor het rode stoplicht, kan je nagaan. Dus we zijn in Nederland eigenlijk best wel een beetje coulant. Meer kun je lezen op amwb.nl voor allemaal van dit soort boetes in het buitenland. We gaan verder met Robin Thicke, met Pharrell samen en de Blurred Lines.

Muziek van Salt and Pepper en Twist and Shout uit 1988. En daarvoor Robin Thicke met Pharrell. Samen nog een keer de Blurred Lines. Het is bijna 12 uur. We gaan lekker lunchen met z'n allen. Eet smakelijk alvast. Ik hoop dat je in ieder geval eventjes een momentje voor jezelf hebt. Een half uurtje, kwartiertje, half uurtje. Eventjes even niks. Vind ik altijd wel lekker. Even een beetje even niks. Ja, toch? Ik wens je een hele fijne middag. We gaan besluiten met Lotje. En dat doen een heleboel mensen. Onder andere Job van Doppenburg. Orno Ons. En UVS. En NVVSU. Maar ook Roeland Belen. Nou, een hele grote groep. En die zingen allemaal over Lotje. Nou, hele fijne middag. En wat mij betreft graag tot morgen. Hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle.

0: De IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten.

0: Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar

0: assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Het beste van het eiland
3: hoor je op Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog. Soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
7: Ook dit is Radio Texel.

0: Ik zou eerst wat aanschrijven voor vandaag. Ik heb misschien wel wat zachter. Maar daar had ik geen tijd voor, want ik moest nog van alles doen voor een cent per cent. Dus dan heb ik dit maar eventjes uit de kast gehaald. Dat ik schreef ervoor dat mijn vader en moeder 60 jaar trapt waren. En het iets zuimer op het eind. Heel wat aars is dat van net. Eerst zat hij bij de schuurspul. Met zijn vinger langs de golfplaat. Dat maakte een mooi geluid. Maar hij brandde zijn vinger zo wat. Het ijzer was heet van het zonnetje. En de garage maakt ook geluid. Als hij warm weer, dan pingelde hij een beetje. En vroeger vond hij dat eng. Oeh, hij moest nodig. Hij had zijn blauwe broekje aan. Zijn blauwe wollen broekje. Met een wollen galgje zo kruiselings over zijn schouder. Van achter naar voren. En daar vast met één grote knoop. En in zijn pijpjes had hij elastiek. Dat knelde een beetje. Met wie je pijpjes kon je makkelijker pissen. Maar nou moest hij alles laten zakken. Maar geen mens kon hem zien. Hij sting achter de boom. En die boom, dat was de allergrootste van de streek. En zijn armpjes konden er niet zo mee. Zo groot. Er lag ook een paar oude planken achter de boom. En daaronder zat de pissenbeddy en duizendpoten en orenkruppers. Maar orenkruppers, daar griesde hij een beetje van. En hij dorst ze niet te pakken. Zo de wortels al groeit wezen, toch die? 2 weken terug was hij zaaid. Hij trok er eentje uit, maar die was nog dun en bleek. Het knie zo, belustig. Hij zat in de ren en hij hield een stampertje. Het knie was wit en groot en zou jonkies krijgen. Het mocht van vader. Ze hadden ermee naar buurman Slik geweest. En die was ermee de boet ingegaan. Maar Ellen en hij moesten buiten blijven staan. En toen hoorde je van bonken de bonken de bonk in het schuurtje. En toen was het klaar en toen mocht ze een stampertje weer bij de ruzie. En zo had hij een tiertje naast het opleggen, denk ik. Met zijn vinger aaide die stampertje zijn neus. Zijn vinger leek wel een beetje op een worteltje, dochtie. En ik trok hem gauw terug. Hij had ook een nauwe kop. Bij Grietje Bos vandaan. Een echte niezering. Blauw was hij, met een oud steel. Wat zou hij daar eens mee kunnen doen? En even later was hij in de mis opkropen. En als je de kop erin poerde, dan dampte het. En het roken naar bladers van de herfst. Maar dan even viezer. Het stekrook naar karabeleum. Veel lekkerder. En met zijn armpjes over elkaar hing hij een tiertje over het stek. De koeien van Bolgert liepen in het land. Groot was ze. Ik ben ook groot, dochter. Groter dan dat ik was. Zou ik. Zou het lukken? Eén knietje had hij al over de rand. En nou nog een wuppie. En die loog hij dwars over de rand. Maar nou weer het griezerige eng. Want tussen de sloot en steek was maar een klein stukje. En met zijn vingertjes op het stek ging hij schuvel de schuvel de schuvel op riemen aan. En toen zag hij ze in de sloot. Stiekelvisjes. En achter bij Dikke Marie lag een zinken emmer. En met zijn sandalen uit. En in zijn ene hand de emmer en als je aarde stevig in het gras, schoof hij zo stadig aan naar beneden. Nog een stukje, nog een eentje, nog een klein stukje moest hij. Maar oeh, daar begon hij te schuiven en te glijden. En daar ging hij plonsje plomp, zo te water. En verder, nog verder, zo de zachte prut in. Het blauwe broekje was nou heel hard zwart worden. Alleen het bandje was nog blauw. En druipend was hij eruit klommen en toen schreeuwend is hij bij Riemus door de steeg om huis heen naar moeder toe gaan. En om zag hem gaan en die zei, oeh, daar gaat Cor. Maar helaas voor moeder Grietje was dit niet de laatste keer dat Cor trap de schrik van de stiekelvisjes en de grootste vriend van Eindjevaar, stinkend van de smurrie en dweilde nat zijn eigen melden in de bijkeuken. Dank u wel.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. en het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

stouw ik van de dune met zuiver vleugels aan de koor. Het is in ruimte, in mij dat lege, het ben in de luchten voor het oog. Ben het de grote boerenplaatsen met koeien, stier en keu.

Oh, bliksemse puus. Hij je me wakker maakt. Ik ben zo verschoten van je. Na hij je goed deed. Aas was ik zo rood als een kreeftwist. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje. Nou, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kriegen jullie wat te vreten van me.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Je spreekt me aan.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een zwakke wind. Dit weerbericht is gebaseerd op het weermodel van KNMI Harmony, opgehaald via Open Meteo.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine. Addicted to.

ik zeg een hele goede avond, Tessel. Gezellig dat je erbij bent. En luistert natuurlijk naar je eigen lokale omroep Radio Tessel. We gaan er weer lekker tegenaan. Het is tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Het eerste uur weer lekker gevuld met nieuwe releases. Het tweede uur natuurlijk weer een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper flashback. Een Nederlandstalig moment, maar ook weer een column met Peter de Borst van Ga Voort. De eerste nieuwe release, die hoorde je al, in de vorm van Believers in samenwerking met Aris Ford. En deze plaat heette Lose My Soul. En zoals ik al vaker heb gezegd, voor het geval dat je het nog niet hebt meegekregen, Believers zoek je door alle klinkers ertussenuit te halen. Dus je schrijft alleen BLVRS. Zo, en dan gaan we door met wederom een samenwerking. In dit geval Limo Blaze samen met Johnny Drill. En deze plaat heet Already Loved.

Van de boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

Ja, deze dame, dat moet ik zeggen, dat toen ze de eerste single uitbracht, toen was ik eigenlijk gelijk al een beetje fan, zal ik maar zeggen. Niet overdreven, want ik vind namelijk heel veel muziek heel erg lekker, maar Haley Jones, die weet toch altijd er wel een leuk rockrandje aan te maken. Why You Gotta Be So Good is haar nieuwste single. Daarvoor hoorde je een samenwerking tussen Limo Blaze en Johnny Drill en Already Loved. Is het tijd geworden voor wederom een samenwerking? Ja, er zijn echt tegenwoordig heel veel collabs, zoals we dat tegenwoordig met een mooi duur woord noemen. Ja, en dan hebben we in dit geval Jade Root in samenwerking met Redeemed. En ja, dat zijn twee rappers en die hebben een single uitgebracht en die heet Georgia Revival. Maar eerst laten ze nog even een paar kinderen het woord doen.

Ja, een blad voor hun mond nemen, dat doen ze niet, deze mannen. J-Truth, samen met Redeemed en Georgia Revival. Zullen we eens een beetje Latin opzoeken?

Oh, Dalle Candela. Dat staat zoiets als Geef Vuur. Is een single gemaakt door wel vier mensen. Jimmy Rock, Faye Mundo, Nico Aimee en DJ Michael V. En dan is het tijd geworden om een klein beetje de rock op te gaan zoeken. Dat doen we samen met de formatie Take Heart en hun nieuwste single Learning to Let Go. Ja, en dan luister je nog steeds naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Tot 8 uur ben ik bij je op jouw eigen Radio Texel. Dit is Gospel Magazine.

Maddie Jane hoorde je en In The Name. En dan zul je denken bij jezelf, ja, maar dat is helemaal geen nieuwe release, die heb ik al eens een keer gehoord. Nou, dat klopt deels. Het is namelijk zo dat ze hem opnieuw heeft opgenomen en ze noemen het dan ook in dit geval In The Name en dan als subtitel With Friends. Alleen die Friends zijn dan in dit geval CJ en Aris Ford. En Aris Ford heb je vandaag al een keer eerder gehoord, want samen met Believers maakten ze de plaat Lose My Soul. Zo, en dat betekent dus dat deze dame twee keer in deze playlist voorkomt. Maar Maddie Jane, deze single dus opnieuw uitgebracht en met de raps en dergelijke erbij, is er toch wel weer een bepaalde verrijking. Via Sydney Alexander ontdekte ik de DJ/producer Hagen. En deze man die komt uit Nederland. Het is wel grappig dat je dat dan via Amerika moet ontdekken. En samen met Carissa M heeft hij ook een single gemaakt. Hier is What Freedom Feels Like.

Ja, deze dame die krijgt het ook altijd voor elkaar om een nieuwe single uit te brengen. En dan eigenlijk een beetje een soort van goud in te laten veranderen. Of in goud te laten veranderen, zo moet ik dat zeggen. Used to Be is de nieuwe single van Jamie McDonald die je net hoorde. Daarvoor dus DJ / producer Hagen uit Nederland samen met Caddy AM en What Freedom Feels Like. Is er nog tijd geworden voor Sef Sleuter? Hij gaat een beetje rocken met ons. En dat doet hij met zijn nieuwste single. Die heet All.

0: Ja, en dan denk je een beetje rock gehoord te hebben met Refsluiter en All In. Maar ben je een beetje fan van het betere gitaarwerk, dan zou ik zeggen, ga er maar even lekker voor zitten, want de volgende duurt namelijk 6 minuten 44.
1: Gospel Magazine, het christelijke jeugdprogramma met Theo Boer. Ook dit.

Nou, en dat was dus 6 minuten 44. Neil Morse op je radio met Walk on Water. Daarvoor Seth Slater en All In. Is het tijd geworden om onze dansschoenen weer een keer aan te trekken met Veil 9, Dowski en Nowski. En deze heet Am I Losing My Head? Ja, dat vraag mij af en toe ook wel eens af. Dit is nog steeds Radio Tessel.

dat is toch een prettige veroordeling, kun je dus toch wel zeggen. Sentenced to life. Je hoorde muziek van Sam Carey, een dame die ik ook tegenkwam via de socials. En ik moet zeggen dat er op dit ogenblik heel veel via de socials gaat. Mijn algoritme staat natuurlijk op christelijke muziek. En dan kun je wel eens gewoon hebben dat er echt heel veel gesponsorde berichten voorbij komen van artiesten. Niet alles is even goed, maar soms dan komt er toch een juweeltje naar boven, zoals deze Sam Carey en haar Sentenced to Life, haar nieuwste single. Rebels in the Town is een nieuwe single. Ja, en een rebel als artiest zijnde, dan kun je eigenlijk alleen maar bij Roy Tosh terecht. Kijk maar.

Ja, en zo hoorden we dus muziek van Ludwig samen met Aki. En het heette Fragments, met daarvoor de track Rebels in the Town van Roy Tosh. We hebben er 25 jaar op moeten wachten, maar PFR heeft een nieuw album uitgebracht. En dat album heet Target and Arrow. Ik draai voor jou deze fijne plaat, Word the Fight.

Het nieuwe album van PFR heet Target and Arrow. Je hoorde Word the Fight. Tijd geworden om richting nieuws te gaan. Dat doen we samen met Gio en Del Mac. En Move Like This. Ja, dat is hun nieuwste single. En wat mij betreft graag tot zometeen voor nog een uurtje muziek.

0: tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein kan eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En nou, in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted.

Christian Rodriguez mocht het tweede uur gezonde radioactiviteit openen. En dat deed hij dan ook liefkozend met de track Just Like God. Zometeen hebben we een schijnwerper flashback met Rare of Breed. Morgan Starner zetten we in de schijnwerper. En we hebben een column met Peter de Borst. En we gaan een...

levensles krijgen over wachten. Daarnaast een Nederlandstalig moment die eigenlijk perfect aansluit op die column. Daarnaast heb ik het woordje waiting dan ook maar eens een keer losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samengesteld. Kortom, weer genoeg te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, gaan we nog even naar een album luisteren. En dat heet Here I Am. De track ervan is Honest to God. Je hoort Franny Cash.

0: Vorige week stond hij in de schijnwerper met 3 tracks. Ik heb het over Rare of Breed. En eentje herhaalden we nog even om de sfeer van de schijnwerper van vorige week even nog te beluisteren. En Rare of Breed bracht een keer een single uit samen met Madeline McDonald. En die heette Gas. En dat was de herhaling die je hoorde van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: En de schijnwerper deze week zetten we op een dame. Zij heet Morgan Starner. En het is eigenlijk heel simpel. Morgan Starner die wil mensen bemoedigen. Waarbij dat ze ook het evangelie zeker niet schuwt. Maar het tegelijkertijd wel allemaal in zalige muziek verpakt. Ja, we hebben dat gewoon eens beluisterd. En het is echt hele fijne muziek. Kun je rustig wel stellen. Zo hoor je haar samen zometeen met een single No One Like You Jesus. En origineel heeft ze die solo uitgebracht. Later kwam daar een heruitgave. Samen met Austin Joyce. En die versie gaan wij draaien. Daarna hoor je de track Funk uit 2025. Maar we gaan beginnen met een plaat die ik vorige week als nieuw presenteerde. Ik heb het over Sink or Swim. In de schijnwerper staat Morgan Starner.

0: Ja, en dan merk ik dat ik de laatste tijd veel de termen fijn en lekker gebruik. Maar dat komt omdat er eigenlijk gewoon heel veel goede muziek uitkomt op het moment. En daar ben ik dan wel weer heel blij mee. Ik word daar vrolijk van. Morgenstarner hoorde je. Ze stond in de schijnwerper. En je hoorde uit 2025 de track Funk. Daarvoor samen met Austin Joyce en No One Like You, Jesus. En we begonnen met de track Sink or Swim. Zo, en dan mag ik even een poosje mijn mond gaan houden. Want het is weer tijd voor Peter de Bost van Graafwoord. Hij heeft weer een column geschreven. En natuurlijk gaat hij hem ook voor ons voorlezen.
1: Wie kent nog de levenskunst wachten? Afwachten en verwachten als woord kennen we wel. Het is een werkwoord, zeggen we dan. Je wacht ergens op. Het komt eraan. Maar je moet nog even geduld hebben. En veel mensen vinden afwachten heel lastig en kunnen er zelfs onrustig of ongeduldig van worden. Nee, ik bedoel meer het wachten als... tja, gewoon als wachten eigenlijk. Gewoon even niets doen. Als een soort rustmoment. Misschien meditatief wachten. In rust. In stilte. Puur en sereen. Ken je dat nog? Peet verleerd. Of misschien heb je het nog nooit gekend en nog nooit gedaan. In onze gejaagde samenleving is wachten al een bijzonder iets geworden. De oudere luisteraar kent het wachten van vroeger misschien nog wel. Gewoon op een bankje ergens in het dorp zitten en wachten. Er was tijd. Er was ruimte. Er was stilte. Tegenwoordig is dat pure wachten een bijna uitgestorven gebeuren. In onze snelle samenleving moeten we zo snel mogelijk onze zin krijgen. Daar is alles op ingesteld en ingericht. Ik wil iets hebben, dus bestel ik het nu bij bol.com en het komt morgen of zelfs vandaag nog. Ik wil een vakantie plannen, na een uurtje googelen heb ik de vliegreis, het hotel en de activiteiten geboekt. Ik wil wat eten, ik heb geen zin of tijd om te koken, dus bestel het via bezorgd.nl en binnen het uur zit ik weer vol. Wachten. Dat kennen we niet echt meer. Wachten voelt vaak als nutteloos, als tijdsverspilling, als iets negatiefs. Maar is dat in de kern ook zo? In de Bijbel is wachten geen teken van zwakte of stilstand. Het is vaak een houding van vertrouwen, oefening in geduld. Denk bijvoorbeeld aan Simeon in de tempel. Hij wachtte jarenlang op de vertroosting van Israël. Niet met ongeduld of een checklist, maar met een hart dat openstond voor Gods timing. Met een gerust hart wachten. En toen hij het kindje Jezus in zijn armen mocht nemen, barstte hij los in lofprijzing. Nu laat uw Heere uw dienaar gaan in vrede, zei hij. De intensiteit van het krijgen, zeker ontvangen, is zo diep als er vooraf een periode van echt en bewust wachten is geweest. Of denk aan de discipelen na Jezus' hemelvaart. Ze kregen de opdracht, blijf in Jeruzalem en wacht op de belofte van de Vader. Geen actieplan, geen strategie, geen haasten. Gewoon met een gerust hart vol vertrouwen wachten. En precies in die leegte, in die stilte, kwam de Heilige Geest. Ook hier is de beloning van gewoon wachten subliem te noemen. Wachten op de Heer is geen passief niets doen. Het is een actief vertrouwen. Het is ruimte maken in stilte, zodat God kan handelen. In plaats van dat wij alles zo snel mogelijk zelf willen proberen te regelen. Misschien is dat wel wat we in deze tijd zo hard nodig hebben. Niet nog sneller, nog efficiënter, nog meer in controle. Maar af en toe gewoon stilzetten. Even wachten op misschien wel helemaal niets. En daarin ontdekken dat wachten het leven mooier kan maken. Soms sta ik stil bij wachten. Zoals in dit gedicht. Wachten. Wie kan in deze wereld nog wachten? Wachten zonder doel. Zonder enig verwachting. Gewoon wachten. Zoals de app wacht op de vloed zonder enig gedachten. Of de nacht wacht op de dag. Wie kan in deze wereld nog wachten op niets, gewoon zijn in het moment. De stilte die als een jas past, als een omhulsel die alles zal verzachten, of de sereniteit die gemoed gemoedelijk laat zijn. Wie kan in deze wereld nog wachten op hetgeen komen gaat, wel of niet? De rust van wachten als een medicijn om deze maatschappij te verzachten, of de voeding voor een oud geboren kind. Het leven al zo lang geleden. Velen zijn verloren de levenskunst van het wachten. De mens wil rennen, jagen, vliegen, zoeken, pakken en hebben. De kunst van het wachten kan hen al lang niet meer bekoren. Ze willen het zelfs niet meer horen. Die mens ontbeert de les van wachten, waarbij alles om hen heen stilvalt en niet meer bestaat. Ik wacht wel. rustig, zonder verwachting op wat komen zal of nooit zal zijn. Ik wacht als een wachter, gerust en zeker. Wachten is mijn levenskunst om te zijn. Dus, lieve luisteraar, ik daag je uit. Probeer het eens. Leg die telefoon weg, ga ergens zitten. Doe niets. Wacht op niets. Wacht met een gerust hart. Wacht en vertrouw. En wie weet ontdek je dan opnieuw dat wachten niet leeg is, maar vol van de mogelijkheid dat de Heer zelf in die stilte tot jou spreekt. Een hartelijke groet en vele momenten van stille, verwachtingsvolle leegte toegewenst.

0: Zo horen we naar de column. Wachten als levensles, of ja, levenskunst beter gezegd. Van Peter de Bos van Graafwoord hoorden we de Lize en het wachten waard. En dat kwam uit 2023. En nou heb ik zomaar het idee dat ik wel weet waar jullie als jeugd natuurlijk op zitten te wachten. Dat is weer een stevig moppie muziek.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel.

0: Time.
1: Ja. Ik zei toch dat we een pittig muziekje wilden. Dat heb ik volgens mij wel redelijk geleverd met Zonti en Waiting for the Sun. Dat is tegelijkertijd de titel van een EP waar deze man vorig jaar mee kwam. Ja, het woord Waiting heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Ik dacht, ja, we hebben het toch over wachten en misschien komen er met dat woord ook wel weer wat leuke platen naar boven. En dat kwam. Dus ik dacht bij mezelf, oké, die pakken we gelijk met 2 handen vast en die zetten we erin in die schijf van 5. Lauren Daigle hoor je. En dit is van een titelloos album uit 2023. Draagt dus eigenlijk haar eigen naam. Deze plaat heet Waiting. MUZIEK

Ja, en tegenwoordig is het wel weer zo, hè, dat we gaan wachten op het daglicht. Waiting for daylight. Je hoorde muziek van Collington. Ja, en dat ga je weer krijgen, want we gaan natuurlijk richting de winter zo langzamerhand. En dan ga je krijgen dat je dus best wel af en toe op het daglicht weer zit te wachten. Want het is allemaal laat licht, of het wordt later licht. En natuurlijk ook weer heel vroeg donker. We gaan even luisteren naar Waiting For. En dit is een plaat van Leslie Perret.

van het gelijknamige album uit 2025 hoorde je Waiting Room van Jeremy Rosado. Met daarvoor Leslie Perez en Waiting For. Zo, en dan gaan we eens eventjes nog wat losse plaatjes draaien. Want ja, zoals ik het altijd liefkozend zeg, schijf van vijf is gedaan. En dat betekent dat we gewoon al onze plichtplegingen hebben volbracht. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Mocht je nou denken bij jezelf van, hé, wat heb ik leuke dingen gehoord vandaag, dan ben ik daar blij mee. Dan kan ik je vertellen dat we iedere dinsdagavond bij jou op Radio Texel te horen zijn. En dan wel tussen 6 en 8 uur. En mocht dat nou niet lukken, dan heb je nog op zaterdagavond tussen 6 en 8 uur ook nog de kans. Want dan wordt het programma herhaald. Nou, hoe lekker is dat? En dan hebben we ook nog nieuw materiaal. Ook al is het old school klinkend. Hier is Preach en meneer Jimmy Clifton.

Ja, deze dame, Alexa Michelle heet ze, die heeft deze single nog niet zo heel lang geleden uitgebracht, How to Live. En het leuke is dat je misschien het meegekregen hebt, misschien ook niet, misschien heb je net die aflevering gemist. Maar dat in ieder geval, Kobe James en Russ King gewoon achter haar staan en eigenlijk haar schrijfmaatjes zijn. Want zij schrijft samen met die mensen allemaal liedjes. Nou, hoe leuk is dat? Daarvoor hoorde je dus nog Jimmy Clifton en Preach. Is het tijd geworden om nog eventjes wat goede energie binnen te krijgen. En dat doen we samen met J.W. en Jimani.

vraag. En dan kom je zo'n beetje aan het einde van een programma. En eigenlijk gaat 2 uur dan best wel snel. Je hoorde J-Way nog, samen met Jimani. En deze plaat heet Good Energy. Zo, en ik ga afscheid van je nemen. Ik hoop je de volgende keer gewoon weer lekker te treffen. En ja, we gaan eruit met een plaatje waarvan dat ik vind dat je gewoon lekker je eigen naam in mag vullen. Of in ieder geval het liedje op jezelf mag betrekken. Het heet Ik zal van me houden en het is gemaakt door Eline. Dus we gaan er even uit, Nederlandstalig. Wat mij betreft graag nog tot de volgende keer. Bye bye.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in

0: De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Raadsel Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden.

0: horen. Het water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij

0: Het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.